0: Mireille Mathieu, Acropolis, adieu, il giovescio da musica speciale, oz pigliocciantava l'anniversario da Claudio Gadola a Panadoz. I vagni in gratulant da Braille al telefono. Buonasera, Marcelino Fluri.
1: Buonasera, Sergio.
0: A chi lascia sgratular?
1: Io volevo buongiorno gratulare mio buon amico al Kurt Hunger, da Quera. Since you sent to do Zavol Natalezi, a Javija del Toto Bien, Consone Buna Sanada, a Canus Venian, the Fa Bialas, Biaras, Biaras, Bialas, Tours, and Nostemis of the Nief Canus Vainkosko Pensionai.
0: Kurt Hunger, Stoesser Cielle, ihr Grand Fan de Balapé.
1: Yeah, Ella in Fee Grand Fan de Balapé. En nu zijn ja zeer koele regioqueren maar aan, want jou er als je bruile maar aan, want schrijven moest per WhatsApp in de louter. En daar heb je dus veel nervoos, voor ons te mee, want als Argentijn zet je van ze wie een goal. Toch al de was, ze staan ook als Spanjool dan je vaak qua goal, al hoe hij schreef, el agi griu en stieven van de televisie, ons kook ook al Grecië, Kubaas, ook al een grand fan, al Liverpool zet je een goal. Dat was griu als je deze kook uit de reach van een goal. Dat fans waren boos die jaren, maar kui fan in Grecië wel.
0: Ah, il bello, ci hanno già er discussionar sur di la balapè, eram con amici e comarats e colleghi, e che è già er in apart. Ci a toccia in tascu vetirs e Kurt Hunger el po salugrar osa speri il sis anniversari da musica ma tiu insieme con gli ensemble de canto vanza elegia per fare un plesair
1: el staus celiam na sitter moi e pi vai au schaut dat la coi quelle canzoni che nu sen cantau col coveril de Breuil de vos concert cool ma tiu insieme a pro schaut la e quel del de canto a pi on schaut la valada a pial de sia mi sei buono in pipi a questo balletti si ton ma de lu sta la ie di radio pit di video quella per stai
0: se lo fa già che la sorpresa a Kurt Hunger ci abitesha a coira e festivesha ozzi gli anniversari da 62 ons Saleitza Brail Marcelino Flore tot bung
1: yeah, grazie a te Sergio
0: grazie. Ciao.